Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

0: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. Rond 10:00 werd er geschoten aan de Graafse weg. Daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Afgelopen week is oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd met name bekend door de LP en later de CD-show bij de Tros op Radio 3. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg. Daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Afgelopen week is oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd met name bekend door de LP en later de CD-show bij de Tros op Radio 3. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en...

0: Het is 5:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. Rond 10:00 werd er geschoten aan de Graafseweg. Daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Afgelopen week is oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd met name bekend door de LP en later de CD-show bij de Tros op Radio 3. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: Ja. Echt serieus?
1: Oh.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterroute.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches are looking like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken 2,5 prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Prax.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor een beter internet.
3: Forever 49, half 7 headlines.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Alleen problemen in het oosten van het land op dit moment. De N35 Zwolle-Enschede die is bij de Sallentwente-tunnel in Nijverdal in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: De komende uren vrijwel overal bewolkt met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Het is 7 uur.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Forever 49. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Forever 49.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg in beide richtingen dicht.
10: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
11: Dit is Forever 49. Celebrating.
2: 60s, 70s en 80s. Forever
11: 49. Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend. Adult.

0: Wat een genot is dat als je een ochtendprogramma presenteert. En dan de ochtend lekker rustig om je heen. Nog niemand hier in de studio, behalve ik dan. En muziek van Daryl Hall en John Oates, Adult Education. Goedemorgen, woensdag 22 juli.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik vind dat altijd wel lekker. Ik heb het gisteren ook al gezegd op het moment dat ik zeg maar wakker ben, net voor de wekker. Ik hoor hem eigenlijk bijna nooit aangaan of afgaan. Omdat ik altijd voor die periode wakker ben, dan is het altijd heerlijk om op te starten. Gewoon lekker je dingetjes te doen. Op je gemakje lekker onderweg naar de studio. En dan één voor één komen ze dan binnendruppelen in de loop van de ochtend. Ja, je kent het gevoel en het ritueel wel, wat dagelijks bij jou op je werk ook waarschijnlijk zo zal zijn. Het is vandaag dag 203 van het jaar en die gaan we in balans beginnen. Dan doen we met Whitney Houston.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Het lekkerste uit de jaren 60, 70 en 80. De hele dag door hier op Forever 49. Je hoort de muziek van de Beatles, de Ballad of John en Yoko. Wist je trouwens dat het vandaag best wel een bijzondere dag is? 22 juli 1986. Kun je dat nog herinneren? Werd er hier in Nederland de 100ste miljoen bezoeker van de Efteling feestelijk verwelkomd. Een bijzondere mijlpaal voor het populaire attractiepark. Ja, door de jaren heen is er natuurlijk wel het een en ander veranderd. En wie is er nog niet geweest? Ja, iedereen denk ik wel. Vroege schoolreisjes. Jeetje, we gaan weer ver terug in de tijd. Terug naar de muziek. Dit is Simply Red.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen. Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: De prijsfavoriet.

0: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
6: Forever 49, half 8 headlines.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: De komende uren vrijwel overal bewolkt met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Forever 49.
6: Celebrating life.
4: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Je luistert naar je in de ochtend, op deze woensdagochtend. Hele goede morgen. Misschien lekker aan je ontbijtje, misschien ben je onderweg. Kan je ook meegenieten natuurlijk, in dit geval van Supertramp en Breakfast in America.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine, ik ga je mee terugnemen. Iconisch, herkenbaar moment uit de jaren 60. Ik heb eventjes opgezocht, wat zou nou eens leuk zijn wat we kunnen behandelen in de tijdmachine over de jaren 60. Wat dacht je van snoepgoed? Zo, ja, daar hoor ik je denken. Wat dacht je van Fruitella? Het zachte fruittoffeetje waren in de jaren 60 al razend populair. En, ja, het leuke is, ze zijn nog steeds verkrijgbaar. Wat dacht je van snoepsigaretten? Suikerstaafjes waren dat in een sigarettenpakje destijds heel normaal, maar tegenwoordig nauwelijks meer te vinden vanwege de veranderde opvattingen. Ik heb er nog eentje voor je, een hele herkenbare. Ja, ik heb zo wat gegeten die kringen. Snoepkettingen. Gekleurde suikerkraaltjes aan een elastiekje. Leuk om te

0: en My Life. Af en toe krijgen we leuke e-mailtjes van luisteraars. Die vragen dan van, joh, die podcast die Pierre van der Stappen doet met al die artiesten. Zijn die ook nog terug te luisteren? Ja, dat kan. Via de website bijvoorbeeld. Ga je naar uitzendingen en dan Tribute Podcast. En om je een voorbeeld te geven hoe dat er ongeveer uit gaat zien. Hoe dat luistert. Is misschien wel lekker voor op je vakantieadres. Luister even naar het volgende.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: Lovers Rock de Sade. Experience. En had je toen ook dat lachje van Shanice uit I Love You Smile?
3: Yeah, yeah. I love you smile, I really do.
2: Ja, precies, dat is het.
3: Ja,
1: de Forever 49 Tribute.

Love Is All. Roger Glover en Guest. De beroemde zingende kikker is eigenlijk beroemder geworden dan de artiest zelf. Het nummer werd trouwens gezongen niet door Roger Glover, maar door Ronnie James Dio.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ja? Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het is 8 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Forever 49. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg waar het gebeurde afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file. En vanaf Breda-Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt.
5: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en 80s. Forever
5: 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Los Lobos, La Bamba. Ja, dat is een van mijn favorieten van mijn persoonlijke top 3 voor de top 449 zomereditie. Hele goeiemorgen, woensdag 22 juli.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, dat is toch een nummer waar je hartstikke vrolijk van wordt. Barbecueetje, lekker wat te drinken erbij. En lekker luisteren straks naar de top 449 zomereditie. Ik ga er straks wat meer over vertellen, mocht je het nog niet hebben meegekregen. Mocht je trouwens richting het zuiden van Spanje gaan, er zijn een aantal codes van kracht op dit moment. Bijvoorbeeld in de vier departementen in Zuid-Frankrijk is code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden zeer groot is. En in 27 andere departementen geldt code oranje met een groot brandgevaar. Dus ga je nog onderweg richting je vakantiebestemming richting Frankrijk? Ja, ik denk dat je het wel gedaan hebt, maar lees je even goed in, want ja, niet alle wegen zijn begaanbaar. Dat geldt ook voor Spanje, maar daar komen we straks op terug. We gaan eerst je dag lekker in balans beginnen. Dat doen we met Fleetwood Mac.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Luister in de ochtend. Goedemorgen. Met Level 42 en Running in the Family. Wat is juist over Frankrijk? Al daar de codes zijn vrijgegeven in verband met de worstbranden. Ook Spanje, ja, die moet het hebben van codes op dit moment. Want in delen van Spanje geldt code oranje. Vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden. Vooral in het zuidoosten van het land loopt de temperatuur de komende dagen sterk op. In de regio rond Murcia kan het lokaal 45 graden worden. Dus mocht je daar naartoe gaan richting Spanje en Murcia, dan ben je alvast gewaarschuwd.

0: Blijft een heerlijke klassieker. Om het tempo een beetje aan te geven op deze woensdagochtend. Doe lekker mee. Om je dag lekker in balans te beginnen met Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Misschien vind jij dit wel een heerlijk nummer. Ik althans wel, ik heb hem zelf niet aangevraagd. Maar misschien wil jij hem nog wel aanvragen. En dat hebben misschien al meerdere gedaan. Voor de top 449 zomereditie. Want die gaat eraan komen. Dit keer natuurlijk, zoals de naam al zegt, met een zomerstintje. We gaan hem uitzenden van 10 tot en met 14 augustus. En de lijst wordt samengesteld op basis van Airplay en de inzendingen van onze luisteraars. Iedereen die stemt, maakt kans op een arrangement voor 4 personen bij een mooie boel. En we geven daarnaast nog een aantal mooie Forever 49 merchandise. Of ja, hoe moet ik zeggen, radio merchandise pakketten. Zo moet ik het zeggen. Dat zijn allemaal leuke items die niet te koop zijn, maar wel collectors items zijn. Heb jij je persoonlijke top 3 nog niet opgestuurd? Doe dat dan via de gratis download app of via onze website.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Train jij voor een 10 kilometer, halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
2: Forever 49, half 9 headlines.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: De komende uren vrijwel overal bewolkt, met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.
6: Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: Ah, die wil je toch gewoon lekker meezingen op deze woensdagochtend? Gewoon lekker doen. Van die dingen die je normaal niet doet. Jay Giles Band in Centerfold.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: En we fluiten nog lekker vrolijk verder op de achtergrond. Ik moet er zelf een klein beetje om lachen. Iconisch herkenbaar moment uit de jaren 70. We zaten in de hoek van het snoepgoed. In dit eerste uur van in de ochtend, dat doen we namelijk in dit tweede uur ook en het derde uur ook. Want wat was zo populair in de jaren 70? Wat dacht je van treats? Chocoladepinda's, inderdaad, met een gekleurd suikerlaagje. De slogan was: smelt in je mond, niet in je hand. Later werd dit natuurlijk vervangen door de M&M's zoals we ze nu kennen. Pop Rocks, het knetterende snoep dat in je mond begon te bruisen en knappen. Een ware sensatie. Ik heb zo het gevoel dat je dat nog steeds kan kopen. Dat zou ik het niet meer weten. Oma's snoepwinkeltje waarschijnlijk. Wat ook wel leuk is om te weten, in de jaren 70 kostte veel snoep nog maar 5 tot 25 cent per stuk. Met 1 gulden kon je vaak een goed gevulde papieren snoepzak samen

John Farnham, You're the Voice. Een van de meest herkenbare onderdelen in dit nummer is de krachtige doedelzak solo. John Farnham wilde dit geluid toevoegen nadat hij was geïnspireerd door AC/DC's It's a Long Way to the Top.

Virgil Sharkey en A Good Heart. Niet geschreven door Virgil, maar wel door Mariah McKee. En het leuke is, het is wel leuk om te weten, het nummer is geproduceerd door David A. Stewart. Ja, inderdaad, van de Eurythmics.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Van Albert Heijn.
15: Het is 9 uur.
16: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Forever 49. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
15: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg.
18: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
15: Dit is Forever 49.
19: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
18: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: 9 uur geweest. Laatste deel van In de Ochtend tot deze woensdagochtend. En dat deden we met deze heerlijke disco-klassieker van Patrick Hernandez. En inderdaad, Born to Be Alive. Hele goedemorgen, woensdag 22 juli.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zeg het wel vaker, bijna dagelijks denk ik wel. Gezelligheid kent geen tijd. Zo heb je 3 uur qua presentatie en zo is het eigenlijk alweer voorbij. En je kan ook merken dat het WK voetbal voorbij is. De eerste paar dagen van deze week hadden we nog zoiets van... Nou, er wordt best wel veel geschreven over bepaalde momentjes... en dan ineens is het stil rondom het voetbal. En kijken ze alweer vooruit over een jaartje of 4. Ja, wij ook. Wij kijken ook vooruit. Wat gaat Nederland doen dan? Ah, zo ver weg. Ben ik helemaal met je eens. We leven vandaag. En wat is het vandaag? Het is vandaag dag 203 van het jaar. En die gaan we lekker in balans beginnen. Dat doen we met Kim Wilde.
2: Dit is In de Ochtend. Forever 49.

Julien en Claire. Dan krijg je spontaan zin om richting het zuiden te rijden, toch? Lekker stokbroodje te halen. Heerlijk. Ach, alleen het idee al. Maar mocht je richting het zuiden gaan, de dieselprijzen is de afgelopen 2 weken veel harder gestegen dan die van benzine. En dat kan de komende tijd verder oplopen door een krappe Europese markt en onrust rond olieaanvoer. Betalen vooral vakantiegangers met een camper meer aan de pomp. Alleen Spanje, daar is het nog goedkoop. Dit is Wet, Wet, Wet.

Forever 49. Age is just a number. Forever 49. Dit is

Je luistert in de ochtend. Hele goede morgen. The Supremes en Baby Love. Ik kreeg al een berichtje binnen. Klaas, leuk. Die benzineprijzen. Wat kost het momenteel in Spanje? Ja, het schommelt momenteel heel erg, de dieselprijs. Maar je moet uitgaan van ongeveer 1,66 euro per liter. Dus je nagaat dat je hier momenteel in Nederland 2,30 betaalt. Dus ja, Spanje blijft en is goedkoper op dit moment.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ja? Echt serieus?
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
18: Odido. Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
19: Forever 49 half 10 headlines.
20: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: De komende uren vrijwel overal bewolkt, met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Welkom.
7: Het is nu tijd voor...
10: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

0: mensen denken dat alleen Jimmy Somerville horen is, maar de diepe zangpartij wordt gezongen door niemand minder dan Sarah Jane Morris. Het is tijd voor de lach van de dag.
1: Moppen, topper, aller tijden, yeah, Jeroen Smits.
2: Ja, ja, Jeroen Smits hier met ook vandaag weer een kort grapje. En ik neem jullie even mee naar de kermis, want daar staat een hele grote gespierde kerel met een citroen. En die snijdt hij door midden. En hij knijpt die citroen, die twee delen, knijpt hij uit. Jongen, niet normaal. Echt zo vreselijk veel kracht in die armen en in die handen. Toen zegt hij, als er iemand nog een druppel uit deze citroen krijgt, die krijgt van mij 100 euro. Maar die gast, de sport.

0: geniet hier in de radiostudio. Iedere dag weer. De stemgeluid van Barry White en Never Gonna Give You Up.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine. Je hebt er nog eentje. Te goed voor mij. Iconisch herkenbare momenten uit de jaren 80. We zaten in de hoek van het snoepgoed vandaag. Wat dacht je van Hubba Bubba? Ja, de kauwgom waarmee je grote bellen kon blazen. Dat ze zo groot waren dat ze in je haar zaten, weet je nog? Wat dacht je van zure wormen? Felgekleurde snoepwormen met een zuur suikerlaagje. Mijn kiezen doen nu al pijn. En kersen, colaflesjes en persikjes. Zacht schuimsnoep en gummisnoep in allerlei

0: Victoria en Lonely Boy. Alleen kwam die wel winnen. Ja, Hans gaat zitten. Hans, waar ga je het straks over hebben allemaal?
1: Klaas, we gaan het hebben over de Tour de France. Of in ieder geval gaan we naar de voet van de Franse Alpen. Waar vandaag Mathieu van der Poel gaat knallen. Tenminste, dat zegt hij zelf. We gaan Erik uit de Oudersons feliciteren. Die is vanaf vandaag Forever 49. Verder vaste items, veiligheidswaarschuwingen, de Kleins Classic. En de bumperklever is van de Dire Straits. Beginnen we zo dadelijk mee, The Walk of Life.
0: Hans, je kijkt me zo aan alsof je me iets wil vragen. Nou ja, kom maar op dan.
1: Oeja, Klaas, ik heb nog even een vraag. Want de spanning in het Midden-Oosten zorgt opnieuw voor hogere gasprijzen.
0: Dat klopt.
1: Ik heb het even opgezocht. Wat denk jij dat een kuub aardgas in 1970 ongeveer kostte?
0: Zo, dat vraag je me wat. Nou, ik zou zeggen, eens even kijken hoor. Ik denk rond de 20 cent of zo.
1: In guldens of in euro's?
0: In guldens.
1: Ja, oké. Okay. Nou, het zal je verrassen. Je hoort het straks. Tussen 10 en 1. Klein at Forever 49.
0: Ja, lekker is dat, Hans. Dan weet ik nog niks. Maar ik ga straks onderweg luisteren naar het antwoord. Dankjewel, Hans. Veel plezier straks met je uitzending. Dit was hem in de ochtend voor 22 juli 2026. Morgenochtend om 7 uur zijn we er weer.
2: Dit was...

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
17: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Het is 10 uur.
22: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van £3 naar £2, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
24: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je echt 10 minuten langer over vanwege werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
0: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
23: Dit is Forever 49.
1: 60s, 70s en 80s.

Heel Nederland is met vakantie aan de berg op de weg. Weinig files, 30 kilometer in totaal. Stelt dadelijk niks voor. Worden de bumperkleven van Madonna. Een holiday. Nou Klaas, die zitten echt... Klaas, ik zal het je wel vertellen. Die 20 cent die jij eerder zei, dat haalt het niet. Het wordt helemaal goedkoper. Je hoort het straks. Ik had het even over de gasprijzen. Dit is Clarinet Forever 49 met de Golden Earring.

is echt zo'n 49er hit. Billy Ocean, ik word hier vrolijk van. Hans Gemoor, get out of my dreams, get into my car. Even een mededeling van de Nederlandse spoorwegen. Er rijden geen treinen op Albert Den Helder. Is een defecte bovenleiding. Gaat wel waarschijnlijk de hele ochtend duren. En dan een mededeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Heb jij voor de hitte ook zo'n mini-oplaadbare handventilator gekocht? Is makkelijk, maar er is iets mis mee. Tenminste met de handventilator van Lobbes. De oplaadkabel van dit product kan tijdens het laden doorbranden. Dit kan zorgen voor brandwonden en brandgevaar. Gebruik het product niet. Kijk het na. Artikelnummers, streepjescodes en dergelijke staan op de website van Lobbes. Of kijk op nvwa.nl.

0: Commodores. Ceylon. Gaat weer goed met Lionel. Staat vanavond in Tampa in Florida. In de Emily Arena. Dus dat gaat helemaal goed komen. We gaan het even hebben over de top 449. Want er komen ontzettend veel leuke inzendingen binnen. De top 3, je kunt hem insturen via forever49radio.nl. Of natuurlijk even een gratis app op je telefoon zetten. De top 3 van Dick uit Bruinesse. Ik ga niet de hele top 3 behandelen, maar ik vond het wel leuk. Jouw nummer 3, Sylvester. You Make Me Feel. Ik vond het een mooi verhaal. You Make Me Feel brengt me terug naar eind jaren 70. Begin jaren 80. Met vrienden naar Zuid-Frankrijk. In onder andere Saint-Tropez. Waar je toen nog echte discotheken en dancings had. Met glitterbollen en travestieten. In de discotheken werd Sylvester met You Make Me Feel veelvuldig gedraaid. En het toeval wil in Saint-Tropez dan ook nog wel eens dat als je je roes ligt uit te slapen op het strand, Brigitte Bardot voorbij komt.
1: Forever 49. Top 449.
0: Als het aan Dick ligt, horen we dit op 14 augustus.
1: Dit is nummer 3.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
10: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Zoeterwoude en Leidschendam 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A12 van Arnhem naar Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 10 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam, nog steeds file voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en een kwartier oponthoud door werkzaamheden. En daardoor ook een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Dan heb je de meeste vertraging nu op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord staat 8 kilometer door slecht wegdek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je 25 minuten extra.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag. Maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon. Vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
13: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

heeft de Good Vibrations. We komen straks op terug in de Hansie op vakantie. Want we hebben de gedachten van Mathieu van der Poel. Hebben we samengebracht in die rit. Vlak voor de Alpen. Met blikken terug op een vakantie al daar.

zich gisteren in de tijdrit bewust gespaard. Alles wordt op deze etappe gezet. Of hij probeert zelf weg te komen, of hij helpt ploeggenoot Jasper Philipsen richting de sprint. Wij voelden daar destijds alleen de rust, de zon en de frisse berglucht. Maar als Van der Poel vandaag echt gaat knallen, zal de hele streek mee trillen. En dan kun je eigenlijk maar één plaat draaien. Good Vibrations van de Beach Boys.

0: ik heel enthousiast vanmorgen korte broek aan.
1: Gewoon een koele dag, zeg, 18 tot 21 graden. Weather girls, hoor we. And it's raining men. Zo, deel 1 zit erop, Kleinet Forever 49. We hebben straks nog een jarige. Erik is vanaf vandaag. Forever 49. Dit en meer, tot zo.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Even bollen. Iedereen.

0: zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Het is 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n 2,35 euro. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar daarvoor. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
10: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
7: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en 80s.

0: denk, laat ik eens starten met een hit uit de 80's. Laura Branigan en de Self Control. Straks gaan we een kerstverse 49er in het zonnetje zetten. Kleins classic van China Crisis. En we gaan het nog even hebben over de...
1: Forever 49, top 449.

Paul McCartney and the Wings en de Silly Love Songs. Er reden geen trein op het traject Alkmaar den Helder. Er was een defecte bovenleiding. En ik denk, als ik de berichtgeving zo zie, is het zo goed als opgelost. Dat is voor de mensen in de noodkop natuurlijk alleen maar goed. Dit is Forever 49 met Alice Moyet.

0: Elvis Presley. Dancing to the Jailhouse Rock. Ja, Elvis stond in de late editie van de top 449. 12 maal genoteerd. Hoogste positie was nummer 5 met Always on My Mind. In het vorige uur had ik al eventjes de top 3 van Dick Muntendam. Ja, niet de hele top 3 behandeld. Wel Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real. De nummer 3 van Dick. En met een mooi verhaal uit de Saint-Tropez. In ieder geval Zuid-Frankrijk. Ja, je kunt opsturen jouw top 3. Ga naar forever49radio.nl of pak de gratis app er even bij. Zet hem op je telefoon. Hij is gratis te downloaden en te installeren. En ja, wat kan je eigenlijk winnen dan? Een heel mooi arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. Of een van de Forever49radio merchandise pakket. Kijk het na, vul je top 3 in. Laat ons weten welke 3 platen volgens jou een plek verdienen in de top 449 zomereditie. Hij wordt uitgezonden 10 tot 14 augustus.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze. Forever 49 verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je een kwartier vertraging voor de Duitse grens. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten extra. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn heb je tussen Epe en Apeldoorn-Noord een half uur extra nodig. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
21: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Celebrating life.

0: Maak je toch druk? Whitney Houston.
1: Nou, Will I Know. Gaat straks eventjes een kerstversen 49er in het zonnetje zitten. Gaan we feliciteren. Is de Bee Gees met Staying Alive. En een klein classic van China Crisis. Hier is Wishful Thinking.

Beats per minute, heb ik net even geteld, is de ondergrens. Hoor. Je mag er best ietsje boven zitten eigenlijk. Bee Gees, Staying Alive, ook ietsje erboven is onze jaren. Erik Mulder uit de Ouderschans heeft de bovengrens van de Forever 49ers bereikt. Dat is de leeftijd dat we niet meer verder tellen. Vanaf vandaag blijf je dan Forever 49. Als je de 50-jarige leeftijd hebt bereikt, dan is het klaar. 22 juli 1976 geboren, krijgt de felicitaties van Henk, Karin en Jesse. En ja, het is een level 42 fan, dus wat kan ik nog meer zeggen? Meer werd er ook niet gezegd, maar ik heb hem begrepen. Hier zijn ze, level 42.

0: Berichtje van Erik zelf, de jarige van vandaag. Dankjewel Hans, voor Level 42. En ze zegt erbij, we gaan ook stemmen voor de top 449. Nou, dat is helemaal goed. Nieuws komt eraan, tot zo.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Odido. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.

0: is de zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Het is 12 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van €100.000 betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug en daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe jij 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht.
8: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
5: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en...

een berichtje binnen via de app van Forever 49. Want er wordt geluisterd via de telefoon van Maartje. Maartje en Patricia. Die lopen de Vierdaagse in Nijmegen. En die noemen het The Walk of Life. Vond ik wel een hele toepasselijke, mooie omschrijving. De Dire Straits. Het heeft wel een zwart randje met die man die doodgeschoten is gisteravond. In het centrum van Nijmegen. Blijkt een 18-jarige Rotterdammer te zijn. De verdachte is ook aangehouden. Komt ook uit Rotterdam. Heeft eigenlijk niks met de Vierdaagse te maken. Heb ik me laten vertellen. Dus dat is maar goed dan. Het is 12 uur geweest. We gaan lunchen bij Client at Forever 49. Met muziek uit de 60s, de 70s en de

komt nog een extra veiligheidswaarschuwing binnen van de HMB-machines. Het gaat om de professionele 25 meter 230 en 400 volt kabel stroomhaspel. En door een productiefout in de interne bedrading kan dit product tijdens gebruik erg heet worden. En dat geeft gevaar voor kortsluiting of brand. Het risico op brand worden en brandschade. Gebruik het product niet. Kijk het na. De haspel staat op de website van HMB-machines of Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. NVWA.nl.

Is het een classic? Ja, het is een classic. Hij zit in ons collectief geheugen. Niels Lofgren hoorden we zijn Silently. We gaan het even hebben over de gasprijs. Dat is de gasprijs. Ja, de spanning in het Midden-Oosten zorgt opnieuw voor hogere gasprijzen. Dat brengt ons even terug naar de jaren 70. Want wist je dat toen een kuub aardgas in 1970 ongeveer... Wat zei Klaas van der Dof vanmorgen? 20 cent? Nee. Het kostte 5 cent. En dat is omgerekend nog geen 2,5 eurocent. Tegenwoordig betaal je al snel rond de 1,40 euro voor hetzelfde kuubje gas. Dat is ruim 50 keer zoveel. Gelukkig waren de huizen toen ook een minder stuk goed geïsoleerd. Dus helemaal eerlijk vergelijken is het niet. Want ik weet toch wel dat we ook best wel een behoorlijke gasrekening hadden. Maar één ding is zeker, wie in 1970 als verwarming een graadje hoger zette, hoefde daar financieel een stuk minder wakker van te liggen dan vandaag. Het is onder de motto, weet je nog wat iets vroeger kostte? Gasprijs dus, 5 cent. Het is niet te geloven. En dan praat ik over 1970, hè. Vandaag de dag, 2026, ik heb het net nagekeken. 1,44 euro.

0: Voelen schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com. Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
14: Forever 49 Verkeer.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug en voor de A17. Van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Dan de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord een kwartier extra reistijd.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 49.
1: Held en Jan, I'm Still Standing.
0: We krijgen regelmatig de vraag of die onderzetters, die mooie onderzetters van Forever 49 nog bestaan. En dan moet je meedoen met een leuk, misschien vanmiddag bij Ron in de middag. Ron die draait nog wel zijn platen achteruit, zoals dit.
2: Als je goed luistert.
0: Als je goed luistert. Dan weet je waarschijnlijk wel wie dit is. Dus nou ja, laten we maar gewoon draaien. Dit is dus niet de plaat vanmiddag die Ron achteruit gaat draaien. Nee, dan moet je gewoon zelf even luisteren na 4 uur. Ron in de middag. En dan kan je misschien zo'n merchandise pakket vinden. Nou, daar zitten dan die onderzetters in. Het is maar even dat je het weet.

0: Kijk, dat zijn ook collega's die denken mee. Harold Bos, lekker biertje voor me meegenomen.
1: Lekker man.
0: Laten zien. Le Perle du Omar Bier van Brouwerij de Kromme Haring. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Er is wat bij aan de hand.
2: Ja, er is wat bij aan de hand, Harold.
0: Dat dacht ik wel, ja, inderdaad. Ja, je mag het zo dadelijk wel in je programma brengen. Geen probleem. En anders neem ik het morgen mee in de veiligheidswaarschuwing. Zegt

0: Er werd me vorige week gevraagd, Hans, wat is jouw persoonlijke top 3? Een beetje moeilijk eigenlijk. Ik vind eigenlijk dat er wel iets van Queen bij hoort. Maar ja, ze zijn allemaal zo mooi.
1: Dit was Klein op Forever 49.
2: Wat vonden jullie ervan?
3: Het is heel gezellig. Het is zo leuk wat u doet. Want je hebt een super eigen, echt mooi geluid.
1: Dat was hartstikke goed.
4: Dat is mooi zeg. Fijne dag. Celebrate life. En tot de volgende keer.
1: Forever.
4: 49.
0: We gaan altijd tot morgen.

0: We bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Ja. Is echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Simpel klantenservice met Els.
6: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
5: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
6: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
7: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
8: Simpel.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Scoort dan je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Het is 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug en voor de A17. Van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Dan de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier extra reistijd.
6: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
7: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en...

de studio. Nou, dat is ook een bijzonder fenomeen. Dat hebben we al lang niet meer gezien, jongens. Taylor Dane, tell it to my heart. Ja, die Hans Klein is nergens voor te vangen. Die heeft alles gelijk door natuurlijk. Denk, neem een klein flesje lekkere Le Perle du Homard bier voor hem mee. Van de Kromme Haring. Trouwens, Kromme Haring in deze tijd is normaal, hè, met die droge grond. Als je gaat kamperen. Maar je moet hem gewoon gelijk opdrinken, Hans. Oh, hij heeft hem laten staan, zie ik al. Nou, oké. Als je hem gelijk opdrinkt, is er helemaal niks aan de hand.

0: Pointer Sisters en Fire. Ja, je hoort het veel in het nieuws. Fire all over Europe. Maar goed, wij hier vandaag in Nederland hebben toch iets donkerder weer. Met hier en daar een spatje regen.
1: Het

0: 49. We are celebrating life. Dat is ons motto. En daar gaat Love Affair lekker in mee, jongens, met de Everlasting Love. Wat een heerlijk liedje, zeg. Wat een heerlijk nummertje.
1: Ja, dat is gewoon een heel lekker nummer als je een biertje aan het drinken bent.
0: Ja, precies dat. Daar wil ik het nog even over hebben. Want ja, je denkt misschien bij jezelf van wat is hier nou allemaal aan de hand in de studio. Ja, ik had wat lekkers meegenomen voor collega Hans. Ja, jullie kennen Hans Klein natuurlijk allemaal van de man die altijd bezig is met veiligheidswaarschuwingen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En ik had wat lekkers voor hem meegenomen. Een flesje bier, een speciaal biertje van een brouwerij De Kromme Haring. En dat biertje heet Le Perle du Homard. Ja, en Hans is zoals Hans is. Hij vertrouwde het gelijk voor geen meter. Hij ging gelijk op onderzoek uit. Ja, en terecht. Hè, dat was ook een beetje de bedoeling van mij natuurlijk. Kijken of hij dat allemaal door had. Maar het valt allemaal reuze mee, lieve mensen. Er is een veiligheidswaarschuwing voor dit biertje. Het probleem zit hem niet in de fles, maar is de fles zelf. Want bij hoge temperaturen kan de druk oplopen in de fles. En dan kan de verpakking bezwijken. En je weet hoe het gaat met een fles wat onder hoge druk uit elkaar klapt. Dat zorgt voor een hoop ellende. Eén advies is dus, of maak hem gelijk open en gooi hem gelijk in het strotje. Of leg hem gewoon lekker in de koelkast. Dan is er ook helemaal niks aan de hand, Hans. Dus je had hem gewoon mee kunnen nemen. Hij heeft hem laten staan. Nou ja, goed. Ik leg hem hier even koel weg. En dan komt hij vanmiddag aan de beurt.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
9: Mooi van Ethos.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. En de A9 is natuurlijk al in beide richtingen bij de Wijkertunnel dicht vanwege werkzaamheden. De omleidingsroute loopt via de A22, maar vanuit Beverwijk naar Velzen is die ook nog dicht bij de Velzertunnel. En dat heeft te maken met technische problemen in de tunnel.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: In Hottentotten op deze Breek de Weekdag. Come back and stay for good this time. Ja, ik wil het even hebben over gisteravond. Ik heb gisteren maar weer... Gisteren was het wel een mooie zomerse dag. Heb ik de barbecue maar weer eens keer in de fik gestoken. En ik wil er wat lekkers, iets bijzonders bij maken. Toen heb ik even een goede vriend gebeld. Niels. Ik zeg, Niels, luister, help mij eens eventjes, vriend. Want ik wil het een en ander maken. En ik weet dat jij dat zo goed kan. Hij heeft me uitgelegd hoe dat werkt. En een mooi gerechtje. En die moest ik afblussen met een scheutje rode wijn. Nou, daar heb je mij, hoor. Ik een mooie fles Tempranillo opengemaakt. En vervolgens een scheutje rode wijn aan het gerecht toegevoegd. Maar ja, dan heb je het volgende probleem. Een complete fles Tempranillo opentrekken en een scheutje rode wijn aan het gerecht toevoegen. Daarna had ik ontzettend last van...
1: Bodemdrift.
0: Ja, hoe heet dat ook alweer, zeg je?
1: Bodemdrift.
0: Ja, precies dat, ja. Nou ja, en toen heb ik me daar maar op losgeleefd, jongens. Ja, die Tempranillo die staat nou gewoon helemaal leeg thuis op de tafel.
2: Lekker, man.
0: Ja, een beetje, ja, wel een beetje dat ik vanochtend zoiets had van heel verward wakker werd. Maar het komt allemaal weer goed, jongens, want het is namelijk woensdagmiddag.

0: Ja, ik hou zo van overdrijven. Hè. Van mij hoeft die regen echt niet, jongens. Moet dat nou echt?
1: In dit land, waar wij steeds weer getrakteerd worden op forse regenbuien, is er maar één plaats

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido. Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Het is 2:00.
22: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine €62 per megawattuur. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. En de A9 is natuurlijk al in beide richtingen bij de Wijkertunnel dicht vanwege werkzaamheden. De omleidingsroute loopt via de A22, maar vanuit Beverwijk naar Velzen is die ook nog dicht bij de Velzertunnel. En dat heeft te maken met technische problemen in de tunnel.
11: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
23: Dit is Forever 49.
24: 60s, 70s en 80s.
25: Forever 49.
26: Hottentotten.
27: Hottentotten.
28: Hottentotten.
29: Hottentotten.

krijg binnenlijk altijd ineens zin om een safari te boeken in Zuid-Afrika of zo. Ik weet het niet, dat komt door tempo, denk ik. Paul Simon, late in the evening. Nou, het is niet late in the evening. Het is gewoon break de weekdag in de middag. Het is bijna 2:04. En dus gaan

dagelijks horen dat mensen blij zijn dat ze ons gevonden hebben. En daar worden wij vrolijk van. We are celebrating life for the Forever 49ers onder ons, jongens. Ja, leeftijd is toch maar een getal, laten we eerlijk zijn. Heerlijk, vandaag is het hangmatdag trouwens. Nou, niet zo'n beste dag ervoor, hè.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga

Ben jij zo'n 49er die 's ochtends naar de badkamer loopt, in de spiegel kijkt en dit soort teksten meezingt? You sexy thing. You're the hot chocolate hier bij Forever 49, het station waar we ons bezighouden met de 60s, de 70s en de 80s. En we zetten ze alle 449 op een rij aankomende augustus. 10 augustus tot en met 14 augustus. Wij zijn nog op zoek naar jouw top 3. Ga even kijken bij de winacties op de site of in de radio-app. En vul jouw favoriete top 3 in voor de

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De prijsfavoriet.

0: Uw verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. En een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontrole staan een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam, daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht voor de Moerdijkbrug. Er staat 9 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Ook vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Dit komt door de wegwerkzaamheden op de A16. Ook hier een file. 4 kilometer met een half uur vertraging. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating.

3 op deze Breek de Weekdag. Heerlijk jongens, aan de goede kant van de werkweek. Voor je het weet is het weer weekend, hè. Je hoorde Billy Joel, Uptown Girl. En van een Uptown Girl wil ik even door naar een Front Door Girl. Ik heb het over de dame die hier beneden zit, onze receptioniste. Altijd klaar voor een stukje gezelligheid. Yvonne is de naam. Als je binnenkomt, altijd even gezellig praatje. En je kan haar maar op één manier echt blij maken. Dat is door muziek te draaien.

Ja, je hoort het wel eens zeggen in het land. Elvis Presley, die hoor je niet veel meer op de radio. Nou, dan hebben ze nog nooit naar Forever 49 geluisterd. Want hier komt hij met de regelmaat voorbij, His Latest Flame. En weet je wie hier ook met de regelmaat voorbij komt? Mijn collega Ron Davids. Iedere dag van maandag tot en met vrijdag met Ron in de middag. Inmiddels in de studio aanbeland. En zometeen gaan we even lekker een praatje maken. Na Simply Red, It's

0: bouwen we er wel mee. Oké. Simply Red of Forever 49. Haha, over simpel gesproken. Hij is ook weer niet aardig.
1: Vanmiddag tussen 4 en 7. Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin.
0: Dat bedoelde ik niet zo, Ronnie. Dat bedoelde
2: ik
0: niet zo.
2: Ja, ik wou net zeggen, je speelt nu met je neusbeentje.
0: Nee, het is gewoon heel simpel dat jij hier weer zit. Zo bedoel ik het. Ja.
2: En het einde van jouw dag hier in de studio. Jij kan natuurlijk zo weer vertrekken.
0: Ik mag weer naar huis. Ik mag daar weer verder gaan met werkzaamheden.
2: Ja, nou ja, precies. Dus eigenlijk is het werk niet klaar, maar ben je gewoon hier even weg.
0: Ja, precies dat. Zo gaat precies dat. En jij mag hier vanmiddag weer gaan zitten.
2: Precies, vanaf 4 uur dan gaat iedereen zo'n klein beetje zijn werkdag afronden. En dat doe ik vrolijk aan mee. Ik zorg voor lekker veel muziek. Het is woensdag, dus ik heb weer een nieuw belletje met Bart Smit. Hij heeft een heerlijke hit van Smit voor ons. En verder, joh, ik heb muziek van Queen, Rod Stewart, Whitney Houston. Ja, wat wil je nog meer horen? Misschien Pointer Sisters, Eagles. En de vierde naar vieren, want die heb ik nu bewust natuurlijk niet opgenoemd, is een heel toepasselijk plaatje vandaag. Ja. En die heb ik weer even achterstevoren gekeerd. En volgens mij hoort niemand dit. Maar daarom zeg ik er even bij. Hij is heel toepasselijk vandaag.
0: Daarover gesproken, het is hoodiedag. Je ziet het, hè? Ik heb mijn hoodie weer aan, hè? Ik had het weer zo koud.
2: Koukleum.
0: Vreselijk. Oké, we gaan hem even in zijn achteruitje horen. Luister goed mee, want ik weet dat er op dit moment heel veel fans van dit onderdeel echt met hun oren gespitst aan de speaker zitten. Komt-ie. Ja, ik vind hem echt rete moeilijk.
2: Ja, ik ook. Nu ik hem zo weer terug hoor. Ik denk, dit is niet te doen, joh. Dat kan niet. Nou ja, 10 punten voor degene die er wel... Normaal krijg je natuurlijk gewoon 1 punt als je het goed hebt. Maar 10 punten voor mensen die deze goed weten. Hoe kan je het ons laten weten? Door een WhatsAppje naar de studio te sturen. 0-3x8-449-449.
0: Nou, kom maar op met die goede antwoorden.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: En hier in de studio staat ook natuurlijk de man die zometeen de knop over gaat nemen. En Pierre, ik heb iets speciaals voor jou, jongen. Ik weet zeker als jij je top 3 invult dat dit de nummer 1 wordt in jouw top 3. Die ga ik zometeen draaien als ik de afkondiging erop heb zitten. Want hij gaat er zometeen weer zitten. Pierre van der Stappen!
2: En hij is nieuwsgierig nu, kijk dan.
0: Ja, ik weet dat mijn grote vriend hier enorm fan van is. Ik ga zo meteen als afsluitertje doen. Mike and the Mechanics and the Living Years. Speciaal voor mijn grote vriend Pierre van der Stappen. Morgen, donderdag, ben ik er weer. Tot dan.
3: Tot de dokter. Tot de...

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
5: Met meer.

0: Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
21: Het is 3 uur.
22: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Bij de botsing tussen 2 trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo in Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. A16 bij de Rotterdam. Daar is de rechterrijst ook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16. Vertraging bijna een half uur. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
4: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
5: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en 80s.

0: Michael Jackson. Je hoorde Billie Jean aan het begin van deze aflevering. Driekwart op woensdag.
1: Driekwart. Keer van der Stappen.
0: Dan knallen wij niet alleen de middag, maar de hele week in tweeën. Het is een speciale dag. In de Vierdaagse is het Roze Woensdag. En het is verder Hangmatdag. En dit is I Won't Let the Sun Go Down on Me van Nick Herschel.

Easy op woensdagmiddag. De Commodores hier op Forever 49. En dan onze stelling in driekwart. Er bestaat een app die een nepsignaal naar je telefoon stuurt, zodat je kunt ontsnappen aan een saaie date. Is dat

0: bestseller van de Beatles, A Hard Day's Night. Ja, hij komt er weer aan, de top 449 zomereditie. 10 tot en met 14 augustus hier op de radio. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En jouw top 3 telt mee. Stuur hem in en maak kans op een arrangement voor 4 personen. Of een Forever 49 radio merchandise pakket. Jouw top 3. En voorspel je de nummer 1, dan is er ook een Smart TV. Lees het na in onze app. Op onze site staat het natuurlijk ook.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Dus daar gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt De Hocht. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Forever 49 met Gloria Estefan. En dan terug in de tijd met de kleine tijdmachine. 1983. Tim, de broer van Neil. We hebben het over Tim Finn, bracht Fraction Too Much Friction uit. Het was zijn debuutsingle van het debuutalbum Escapade. This

Love Hurts, origineel van de Everly Brothers. Dit was de uitvoering van Nazareth. Ze kwamen uit Schotland. En volgens mij was dit een eendagsvlieg, dit. Love Hurts. En dan onze stelling vandaag. Er bestaat een app die een nepsignaal naar je telefoon stuurt, zodat je kunt ontsnappen aan een saaie date. Is dat waar of niet waar? Zometeen het antwoord. Nu Chris Rea.

van driekwart. Ik heb de stelling nog voor je. Er bestaat een app die een nepsignaal naar je telefoon stuurt, zodat je kunt ontsnappen aan een saaie date. Is dat waar of niet waar? Het is waar, het klopt.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Het is 4 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz.
8: Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
13: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 tenslotte Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
16: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49.
16: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
20: Dit is Ron in de middag.

0: Someone, een heleboel. Radio Gaga van Queen. Start even lekker beginnen, vrienden. Een ode aan de radio. Geschreven door de drummer Roger Taylor. In een tijd dat televisie steeds belangrijker werd. En hij bang was dat de radio zijn magie zou verliezen. Nou. If you say
1: run. It's Ronnie in the afternoon.
0: Het fluitje.
2: We zijn begonnen aan de return.
0: En we gaan weer beginnen aan de return.
3: Hey Ronnie.
0: Hi. Ja, het is zo. Pierre is klaar met zijn driekwart. Betekent dat ik weer mag. En nou, 49ers, je werk zit er bijna op. Maar deze 49er heeft er echt zin in. En nou komt er wel eens de vraag, wat is nou een 49er? Nou, dat zijn gewoon mensen die 49 zijn of ouder, maar nog te jong om stil te staan. Zoals Roger Taylor, die we net... Nou ja, die heeft het liedje geschreven worden natuurlijk met de hele band Queen. Maar hij is 76, maar hij staat in september gewoon weer op het podium. Dus ja, leeftijd moet je niet afremmen. Hè? Dat is een 49er. Goed, het is woensdag. Straks hoor je weer een verse hit van Smit. Dat is op maandag en woensdag altijd. Maar eerst een voorproefje van de vierde naar vieren. Ik ga deze straks vooruit voor je draaien. Maar ik laat je even een klein stukje horen van de plaat achteruit. Met de vraag aan jou, welke is het? Ik ben benieuwd of je het weet. Luister heel goed. Nee, hè? Het is zo moeilijk. Maar ik daag je uit. Stuur een WhatsAppje naar de studio. 0-3x8-449-449. Welke was dat?

zuiver romantiek. En ze bewaart het allemaal voor mij. Of zingt ze nou tegen jou? Dat weet ik eigenlijk niet. Saving all my love for you. Whitney Houston. Nou, ik kreeg klachten. Sandro schreef, nee Ronnie, deze is niet te doen. Bart heeft een poging gewaagd. Bart Smit. Hij schrijft, when the rain washes you clean. Fleetwood Mac, Dreams. Nou, met regen zat hij best goed. Luister. Let op die stemmen. Nou? Ja, Supertramp. Maar hij was inderdaad wel mega moeilijk. Goed, Supertramp dus. Het nummer verscheen in 1982 als eerste single van het album Famous Last Words. En Roger Hudson die schreef het op een regenachtige dag nadat hij afscheid had moeten nemen van een goede vriend. En toch klinkt het vrolijk.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
14: Forever 49, half 5 headlines.
15: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode is het nog best wel druk onderweg. Er staat inmiddels zo'n 200 kilometer file. zijn vooral werkzaamheden en een paar ongelukken die de meeste vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een half uur. De A15 Europort Rotterdam. Voor Rotterdam Zuidplein liggen voorwerpen op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar wordt aan de weg gewerkt bij de Boerdijkbrug. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, dat is bij knooppunt Klaverpolder, heb je 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
17: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: als je zit te luisteren en jij ook echt een 49er bent. Het is heel eenvoudig.
1: Heb je iets te melden? Stuur Ron een berichtje. 0-3x8-449-449.
0: Ja, en neem nou het berichtje van Josje bijvoorbeeld, wat we net iets eerder vandaag binnenkregen. Die schrijft: ik ben 58 en ik rij in een Tucson en een oude Jeep Wrangler. Kijk, huppakee, je hebt helemaal gelijk, Josje. Zal ik er een lekkere muziekje bij doen? Van de Eagles, terug naar 1977.

0: kan dat echt niet, hè?
1: Dat ging best goed, toch?
0: Dankjewel voor het compliment. Het leek natuurlijk helemaal nergens op. Maar hij was het wel. Joe Cocker en Unchain My Heart. En ik heb Bart, om maar even met het soort gedichtvorm door te gaan, aan de telefoon. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe hit van Smit. Nummer 379 al volgens mij. Bart, goedemiddag.
2: Ron, goedemiddag. 379, dat klopt helemaal.
0: Ja, ik heb een beetje mee zitten tellen. Want het zijn er nogal wat, zeg.
2: Ja, ja.
0: En ja, nog even terugblikkend. Want jij had ook weer even ingestuurd voor het plaatje De Vierde naar Vieren. Die ik achterstevoren had gekit. Hij was dit keer echt moeilijk, hè?
2: Ja, achteraf hoorde ik het wel. Ik denk, dubbeltjes. Super.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar ja, ik dacht iets van Stevie Nicks te horen. En ik denk, nou, met toch een beetje die regen vandaag, actualiteit. Ik denk, ik gooi Dreams drinken mij uitschelen.
0: Het was wel met regen inderdaad, ja. Maar goed, het is wel leuk, want ik zeg wel vaker dat die moeilijk is. En dan komen er gewoon oplossingen binnen. Ik snap niet hoe mensen dat doen. Ik snap ook niet hoe jij dat kan. Maar in dit geval, en uiteindelijk is het lekkere moeilijk.
2: Zo is het.
0: Nou, muzikaal gaan we niet moeilijk doen, maar liefdevol en vrolijk, hè? Wat heb je voor ons?
2: Ja, Ron, vandaag een legendarische R&B soulzanger die postuum met de hit van vandaag, het Statue of Liberty, in beweging wist te brengen.
3: Hoe het zit achter de hit? De hit van Smit.
0: Het klinkt allemaal heel raar, maar ik denk dat je het nu allemaal gaat uitleggen, toch?
2: Zo is het. De zojuist genoemde Amerikaanse zanger zou bekend komen te staan als Mr. Excitement. Door zijn flamboyante live optredens en zwoele, soms acrobatische danspasjes. Zowel Elvis Presley, James Brown als ook Michael Jackson hebben later bevestigd in interviews dat zij in respectievelijk de jaren 50, 60 en 70 de zanger van vandaag grondig bestudeerden als grote fans en veel van hun manieren en dansen op stage van hem hebben afgekeken. Nou, dit moet dan wel een muzikale gigant zijn, Ron.
0: Zo.
2: Wie is dit dan? Nou, daarvoor gaan we naar 9 juni 1934. Als in Michigan, USA, Jack Leroy Wilson Jr. wordt geboren. Jack of Jackie had het in zijn jeugd niet makkelijk. Alhoewel uit een zeer muzikaal gezin, was vader een alcoholist, ouders vroeg gescheiden en Jackie kwam terecht in een jeugdbende in Detroit. Meerdere keren veroordeeld tot jeugddetentie en zijn vriendinnetje werd jong zwanger, dus Jackie was al papa op zijn 17e. Maar muziek redde hem, vooralsnog. Hij begon te zingen in clubs als solozanger. Hij zong ook in de band The Falcons, tezamen met de latere oprichter van The Four Tops. Ontdekt door Johnny Otis, scoort hij in 1957 dan zijn eerste hit, Read Petite. Dit in samenwerking met de beginnende producer Barry Gordy, die met het eerst verdiende geld van die hit het fameuze platenlabel Motown Records zou oprichten. Wilson bracht als eerst in die tijd de crossover tussen R&B, soul en rock'n'roll tot stand, waardoor een nieuwe stijl zou ontstaan, waardoor hij zeer bekend werd, maar dus ook acts als onder andere James Brown en later evolueert met pop Michael Jackson. Jackie Wilson is een typisch Amerikaans artiest en scoort tussen 1957 en 1968 dan ook maar liefst 20 hits in de US Billboard Hot 100, maar was het label niet echt geïnteresseerd om hem te promoten in Europa. Hier moest nog 20 jaar overheen gaan. Privé bleef het een bonte bende bij Jackie Wilson met voornamelijk vrouwen. Veel en tegelijk. In 1961 werd hij neergeschoten door een

0: daarna nog doorbreken, ook in Nederland. In 1987 werd door reclame, misschien herinner je het nog, met een geanimeerd dansend en zingend kleipoppetje voor een jeansmerk, Riet Petit opnieuw uitgebracht en kwam gelijk op de nummer 1 positie binnen. Hetzelfde jaar zouden ook I Get the Sweetest Feeling en de hit van vandaag scoren in de nationale hitparade. Afsluitend, 2 jaar hierna zou de hit van vandaag weer flink onder de aandacht komen in de film Ghostbusters 2, als het vrijheidsbeeld, het Statue of Liberty, door de spokenjagende vrienden ondergespoten werd met Mood Slime. Nou, Jackie Wilson wordt met versterkers opgezet en Lady Liberty stapt door de straten van New York om de boze Snow daar te verslaan. Begeleid door Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.
1: De hit van Smith.

Wat een prachtige verhalen zitten er soms achter de hits, hè? Op maandag en woensdag hoor je in ieder geval Bart het verhaal vertellen achter één van die dikke hits die we hier zo graag draaien. Jackie Wilson was dit in dit geval. Misschien moet hij ook wel in de top 449. Stuur je ons nog even een top 3. Van 10 tot 14 augustus hoor je hier weer de lekkerste 449 hits op een rijtje in de top 449 zomereditie. Stuur jouw top 3 in en help ons die lijst samen te stellen. En ondertussen kun je ook nog leuke prijzen winnen. Check het maar even uit.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Het is 5:00.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zou volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
14: Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Het zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Bij Harmer is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van de Moerdijkbrug zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
18: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en...

dat het zo'n hit zou worden. Een liedje over een lamp. Een supertrooper, dat is een hele grote lamp waarmee je op het podium artiesten kan belichten. Ja, from the old days, hè. Een ouwtje. Tegenwoordig zijn het allemaal LED-dingen natuurlijk. Maar in ieder geval, dit was een flinke lamp. En ABBA scoorde daar een dikke hit mee. Vertel wel eens dat je berichtjes naar de studio kan sturen. 0-3-8-449-449. En zo schrijft Theo mij. Volgens mij is hij tegelijkertijd aan het rijden, want er zitten wat schrijffouten in. Maar hij schrijft, ik moet nog 2 uurtjes rijden met mijn Scania Super. Ik vermoed dat hij dus een vrachtwagenchauffeur is. En ik heb DAB, schrijft hij. En luister forever. 49, bedoel je. Ja, toch? Ja, Theo, superleuk dat je berichtje stuurde. Rij wel voorzichtig, hè. Geen maniak zijn. En goede reis dan nog maar.

0: En wij waren verliefd op haar, toch? Ja, bij wie hing ze niet aan de muur, joh? Deborah Harry met haar bandje Blondie. En ik altijd maar denken dat ze uit Engeland kwamen. Ze leken gewoon Amerikanen te zijn, joh. Het is tijd voor een lach op deze dag.
1: Ja, ja, ja. Moppen, topper.
2: Daar zijn we natuurlijk weer. Jeroen Smit met vandaag weer een kort grapje. En die gaat over een vrouw. Die komt bij de psycholoog. Dus die psycholoog die zegt, mevrouw, zegt u maar, wat is er aan de hand? Nou, zegt ze, psycholoog, ik denk dat ik nymphomane ben. Zegt u, psycholoog, wat bedoelt u? Nou, zegt ze, zoals ik het zeg. Ik denk seks, ik eet seks, ik droom seks. Ik ben zwaar nymphomane. Die dokter die kijkt, hij zegt, nou, ik denk dat ik u daar wel vanaf kan helpen. Oh, zegt ze. Hij zegt, maar ja, dat moet ik er wel bij zeggen. Ik ben niet goedkoop, ik kost €150 per uur. Toen zegt ze, ik mag toch hopen dat ik voor een hele nacht wel een beetje kortie krijg.
0: Ja. Moppen toppen, Jeroen.
2: De mazzel.

6 is dan weer de tijd. Vliegt als het gezellig is. En ik heb nog wel wat plaatjes die ik wil draaien. Zoals nu Marvin Gaye. En op het eerste gehoor gaat sexual healing maar over één ding. Hè. En dat speelt ook zeker een rol. Maar voor Marvin Gaye betekende het veel meer. Na een moeilijke periode vol persoonlijke problemen verhuisde hij naar Oostende in België om zijn leven weer op de rails te krijgen.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
17: Forever 49, 6:30 headlines.
18: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zou volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd toch nog altijd ruim 200 kilometer file in totaal. Met een aantal op een aantal plekken ook best wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden daar net voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging zelfs. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. A22, Beverwijk richting Velzen. Er zijn problemen bij de Velzen-tunnel. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 3 kwartier. En de A50, Zwolle-Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord zitten gaten in het asfalt. De rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger, met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Celebrating life.

Nee, de Beatles heeft hij niet meer nodig hoor. Solo doet hij het al jaren goed, deze man. My Brave Face was het van uiteraard Paul McCartney. 84 jaar jong, een echte 49er, want hij zit niet stil, deze man. Hij heeft net een nieuw album uit, The Boys of Dungeon Lane. Ik weet niet of je van Paul McCartney houdt, maar dan, ja, dan kan ik je dat album wel aanbevelen. Want het is echt helemaal niet verkeerd wat hij op zijn oude dag doet, zeg ik dan maar even bij. Ja, toch? Dit is Kokomo en ze zeggen zelf hoe die heet.

voor zes geworden, vrienden. Je luistert Forever 49 Radio. Met zoveel lekkere muziek. En je zingt het allemaal mee, hè? Nou, ik ook, hoor. Ik zit hier non-stop te zingen in de studio. Oh, en ik heb nog genoeg voor je wat je mee kan zingen. Ik heb nu bijvoorbeeld Billy Joel van zijn album An Innocent Man. En op het album gaat hij terug naar de doo-wop en de soul uit zijn jeugd. En ja, je hoort een complete zanggroep. Maar eigenlijk hoor je vooral heel veel keren Billy Joel. Want hij is het allemaal. Geen grote band, maar zijn eigen stem, wat vingerknippen en wat handgeklap. Whoa!

0: Ik heb absoluut een zwak voor deze mannen. Ja, wie niet, denk ik, van deze wereldband. Earth, Wind and Fire. Let's groove! En deze mannen staan dus ook in mijn top 3, hè? Ja, ja, want ik heb al ingezonden, hoor. En jij? Stuur nog even je favoriete 3 hits naar ons. Want van 10 tot 14 augustus hoor je hier weer de 449 lekkerste platen op een rijtje in de top 449 zomereditie. En deze keer heb jij ook invloed op die lijst. We gaan het namelijk samenstellen op basis van de airplay op Forever 49 Radio en de favoriete platen van onze luisteraars. Dus stuur even in. 60s, 70s en 80s hits, hè, zeg ik er maar weer even bij. En je maakt dan ook nog eens kans op een van die leuke Forever 49 merchandise pakketten. Die zijn echt leuk, met de leukste onderzetters van Nederland erin. Dat zijn van die kleinere, ja, het zijn kleine LP'tjes. Alleen dan van rubber. Die leg je op tafel. Ja, superleuk. Maar we geven op de vrijdagen ook nog een stuk grotere prijs weg. Een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. Kan je lekker met z'n vieren wat spellen spelen. Onder andere Jeu de Boel. Maar volgens mij kan je ook karaoke doen en van alles en nog wat. Kijk even op onze site of in onze gratis Forever 49 radio app. Als je wil winnen en als je wil meehelpen. En kijk gewoon even bij de winacties. Want daar staat alle informatie.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Het is 6 uur.
11: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Forever 49. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
10: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar plekken toch meer op onthoud, zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijst ook dicht. De vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn de wegen weer, of zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een auto of een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechter rijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gat in het asfalt. Hier is de rechter rijstrook dicht. Vertraging een kwartier.
13: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
14: Dit is Forever 49.
15: 60s, 70s en...

niet alleen zitten meezingen, maar ook meezitten. Wat een meester was deze kerel toch, hè? Hij was zelf ook gewoon eigenlijk één groot muziekinstrument. Met alle geluidjes en dingetjes die hij erbij maakte. Michael Jackson. Wat voor hit zou hij gemaakt hebben als hij er nog geweest zou zijn, hè? Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja. Goed, om nog maar even eentje extra mee te zingen. BTO nu. Bachman Turner Overdrive.

0: krijgt er toch wel echt een 60s gevoel bij. Of misschien wel 50s zelfs. Maar het is toch echt uit de jaren 80. 1981 had Shaken Stevens veel succes met dit soort lekkere oude geluiden. Ik had het eerder in de uitzending over wat nou 49ers zijn. En Mirella die stuurde een berichtje naar de studio. Ze schrijft, ik ben ook een echte 49er en best al lang. Maar ik heb dit jaar nog de stap genomen. Ik ben mijn eigen kapsalon begonnen. Stilzitten is niks voor mij hoor. Nee, precies. Dat is precies wat 49ers zijn.
1: Heb je iets te melden? Stuur dan een berichtje. 03x8 449 449.

Peter Frampton en Show Me The Way. En het leuke is, ik had deze ooit op een cassettebandje staan. En net vlak voor het einde was bandje op. Je kent dat wel. Dus gelukkig heb ik later gewoon het hele live album van Peter Frampton gekocht waar dit op staat. Maar ik weet nog steeds precies waar het bandje ophield in de tijd. Herkenbaar. Dat zou je ongetwijfeld ook meegemaakt hebben. Niet toch? Tina Turner nu. Well, the man.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
12: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
2: Forever 49, half 7 headlines.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand, die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. En de prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog, aldus deskundigen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste filesteers stonden nemen nu af, maar op een paar plekken nog flink wat vertraging, zoals de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar een klein half uur op onthoudt. En daardoor ook nog steeds een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met knooppunt Klaverpolder bijna 25 minuten op onthoudt. En de A50, Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit er gaten in het asfalt. Hier is de rechterreis ook afgesloten. Kost je 10 minuten.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.

0: Forever 49 Radio. Er zijn van die platen die je echt bij de eerste noot al gelijk herkent. Alleen dan denk je, hoe heet die nou ook alweer?
1: Ja, wat zeg je?
0: Ja, de Hollies. Ja, daar zit je helemaal goed mee. En de titel dan? The Air That I Breathe.

0: Big in Japan.
1: Ik zit net zo'n raar berichtje te lezen. Zeeuwse milieustraten die gaan maatregelen nemen om het toenemend aantal diefstallen tegen te gaan. Milieustraten, waar je afval kon brengen. Maar ze willen zo voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. En dat komt omdat die dieven niet alleen allerlei spullen stelen, maar ook schade aanrichten aan hekken en de gewone sloten bij de afvalbrengstations. Ze gaan nu extra grote en zware sloten aanbrengen. En ja, dat is misschien zomaar een ideetje van mij, ook, maar kunnen we niet gewoon elke maandagmiddag gewoon de deuren openzetten en tegen mensen zeggen, wil je afval hebben? Kom het maar halen, het is gratis.
2: Dit is Ron in de Middag.
3: Ron in de Middag.

0: Radio. Het is 6:06 geworden, joh. Volgens mij zit het er voor mij dan wel weer op inmiddels. Met Ron in de middag. En,
1: dat ging best goed, toch?
0: Ja, was best leuk, ja. Ik ga ruimte maken voor Marcel van Leeuwen. Die is zo hier. Tot morgen.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Het is 7 uur.
18: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. En toeristen in Italië zijn jarenlang misleid met een nep amfitheater. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
20: Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s en 80s.

0: Jumel Leek, Don't You Want Me Baby. Wat een hit was dat, hè? Moet je voorstellen, Philip Oakey die vond het rotzooi. Hij vond dat de geloofwaardigheid van de band volledig verwoest zou worden. En hij was ook boos dat de plaat op nummer 1 kwam. Heeft zelfs zijn telefoon stuk gesmeten. Ja, zo kan het gaan natuurlijk, hè. Ik denk dat hij nu wel blij is met wat het nog opbrengt. Denk ik zomaar even. Zo even naar Ron. Goedenavond.
1: Breng je spijsvertering op gang met Marcel van Leeuwen op Forever 49.

0: De Sutherland Brothers en Lying in the Arms of Mary. De zanger van de band die beschrijft daarin zijn jeugd. En de eerste keer dat hij de liefde bedreef. Waarschijnlijk met Mary, kan niet anders.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: En dat lekker aan de allerbeste kant van de week, hè. Ik zie het weekend alweer in de verte. Ja, dat is optimistisch zijn, hè. Trouwens, straks over optimisme gesproken. De positieve effecten van het optimistisch zijn. En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Droom groot en durf te falen.

0: tijdloze muziek natuurlijk hier in de beste mix uit 60, 70 en 80 hier op Forever 49. Celebrating life, hè? Ja. En we doen nog veel meer. Wat dacht je bijvoorbeeld van de podcastserie die we hebben? Heb je die al gehoord? We hebben de 11 afleveringen opstaan met Pierre van der Stappen en de Tribute Bands. Ja, dat is echt te gek. Moet je maar eens gaan luisteren via de bekende platforms, maar ook via onze website natuurlijk, hè? Forever49radio.nl.
1: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: De zon zien zakken in de zee.

0: 60s, 70s and 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: Van maandag tot en met vrijdag, van 7 tot 8, is dit Marcel in de Avond.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
12: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
13: Forever 49.
14: Celebrating life.

0: hoog tempo. En zeker om je vaatwasser in te ruimen. Dat gaat niet helemaal goed volgens mij. Nee, je kan misschien wat kussens op de bank rechtleggen. Dat kan dan nog. Hè. Nou, zometeen een rustpuntje hoor. Met Chris Ria en Josephine. En straks in de High Five. Wat zijn de positieve effecten van het optimistisch zijn?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Is allebei aantrekkelijk.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Nooit meer file hebben of nooit meer hoeven wachten bij de kassa of bij de dokter.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: High five
0: van de dag.
2: Wat zijn de positieve effecten van het optimistisch zijn? Dit is de top 5. Een beter stressmanagement. Optimisten ervaren minder stress doordat ze problemen zien als tijdelijk en oplosbaar. Je krijgt een sterker immuunsysteem, grotere veerkracht, een hogere creativiteit. En het verhoogt levensgeluk. Het vermogen om kansen te zien en te genieten van kleine dingen zorgt voor meer plezier in het leven.
0: De high five van de dag.

Ik had het net over optimistisch zijn, dat het hartstikke positief is. Nou, dit is een hele positieve plaat. Want het gaat over het loslaten van het verleden en het vooruitkijken naar de toekomst. We kijken alvast eventjes naar morgen. Morgenochtend om 7 uur, dan is hij er weer met de ochtendshow Klaas van het Hof. Geniet van je woensdagavond.

Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.

0: praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Het is 8 uur.
12: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken. Minister Van Wiel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark na meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. En dan het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig, met lokaal kans op wat lichte regen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
14: Dit is Forever 49.
15: 60s, 70s en

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Raalte.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Celebrating life.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
9: Mooi van Ethos.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
11: en zit!
10: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
12: Ja, nee, ben al weg!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Het is 9 uur.
22: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. Volgens de rechter hadden niet alleen de bagagebedrijven, maar ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark na meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn geweest met een organisatie zonder vergunning. En Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. En dan het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
24: Dit is Forever 49.
25: 60s, 70s en

0: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
2: Italia. Thuis in Italië.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie. Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor $3,99.

0: 342 milliliter voor maar 3,49. Ook op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
1: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
2: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Het is 10 uur.
8: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. Volgens de rechter hadden niet alleen de bagagebedrijven, maar ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De groep watlopers, die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn geweest met een organisatie zonder vergunning. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor wat zon. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
10: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s, and...

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Oh, ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
24: Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
23: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Daar heb je Huub, van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige

0: Kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld.
1: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ja? Is echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Het is 11 uur.
9: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut NIVO. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor wat zon. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
11: Dit is Forever 49.
12: 60s, 70s en

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Simpel klantenservice met Els.
3: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
2: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
3: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
4: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: In de nacht blijft het overwegend droog. Plaatselijk kan wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur zakt naar 12 graden in het oosten en ongeveer 15 graden aan de kust. De dag start opnieuw bewolkt. In de loop van de middag breekt vooral in het binnenland de zon steeds vaker door, terwijl het langs de kust langer grijs blijft. De maxima liggen tussen de 19 graden aan zee en de 23 graden in het zuidoosten. Vrijdag stijgt de temperatuur naar 21 tot 25 graden met flink wat zon. En zaterdag dan wordt het de warmste dag van de week, met in het binnenland zomerse temperaturen tot rond de 28 graden. Zondag maakt het zomerweer weer plaats voor meer bewolking, wat regen en ook iets lagere temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
0: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het is 12 uur.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

0: is 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal.